0: het zijn leeg had. Maasbak gaat hier op verschijn. Hé, papi. Mijn vrouw zei het zijn leeg had. Maasbak gaat hier op verschijn.
1: Trekkel in, trekkel in. Kap, kap, kap, kap.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zou staan.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat die dans naar die stoofsen staan.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoop, soos

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zou staan.

0: soekuur.
1: Dis so lekker om julle keuses van musiek te speel. Jy kan sien in watter rigting baie mense gaan en watter musiek van hulle hou. Dit is heerlik om julle almal so te leer ken. Dire Straits met Walk of Life, dan Queen met Rick Astley en Michael Jackson met Can't Fake the Feeling a Beat. Dis daai liedjie wat hulle so drie in mekaar opmash. Dan Hathaway met What is Love, BZN met Amor in Susie Quattro made Stumbling In.

0: Dat is een hardwerkende man van Appel. Hartelijke goeiemiddag aan jou en 9 minuten oor 2 hier op hierdie vrijdag. Ja, dis na week 12 juni. En alles met die complimenten van Namibian Clearing Agency. Lekker om samen met jou te wees en lekker om samen met jou te keir. Ons bring vir die weer, die verkeer, ons gemaakte draai in boermuziekwereld. Ons bring vir jou die biekie likie. Ons gesels met jou sommer oor dikies en daaikies. En ons keir net lekker samen voor die volgende 2 uur. So ek hoop jy gaan het geniet soos ek het geniet. En jy is natuurlijk op die stasie waar jy natuurlijk nummer 1 is. Ja, het jy gestaan te vierkie aangesteek op die donderdag. Vanoggend was versoektyd geweest op Debbie se program en vanavond dan tussen 7 en 9 kuier Johan Brand saam met jou met versoektyd, wat natuurlijk een van ons baie bekende en gewilde programme is. So kyk uit vir daai enetjie, jy gaan nie spyt wees nie. Het gaan een lekker kuier wees. Vanoggend was een trend chaos met top liedjies wat gekies is op TikTok en op Facebook op ons playlist hier op WhatsApp, so dit was omtrent een lekker bezigheid. Kom ons betaal die rekeninge net daarna jou weer.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-51 afleveringsmotorfiets, slechts R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfect vir werk en pret. Honda, gebouw vir avontuur, gemaakt om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Berger Vallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: Contra Science, sedert 1967.
4: Jou stasie weer.
0: Uit ons loog na die weersake vanmorgen, natuurlijk die 13de juni, Pretoria 10:24, lekker sonskendag daar, so ook in Johannesburg op 21:10 in die ochend, Kaapstad steeds koud, hulle sê geen reën nie, vandag, ja, die sonnetjie het actually geskyn, maar het het vannacht omtrent hard gereën, morgen is 10 met een maximum van 16, Durban 18 tot 20, bewolk met reën, Bloemfontein bewolk met sonskyn op 9 grade, maar ijsig koud in die ochend op een minimum van 2 grade die ochend. Polokwane 10:24, Appington 6:19, Port Elizabeth 10:16, bewolk met reën daar, en Oos-London ook 12, maximum 18 grade, bewolk met reën. Kaapstad môre 16 grade.
5: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
6: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: als adjunct-president heraangestel is en verwijs na Mabuza deur sy bijnaam Didi. Dan hartseer nuus, die kunstenaar Jan Hendrik Viljoen, wat as Potjie bekend gestaan het, is vanochtend in Stellenbosch oorlede. Hy was 62 jaar oud. Potjie was internationaal bekend vir sy kleurvolle skilderye, wat later ook op een reeks geskenke aangebring is. Ten slotte, in Rusland en Oekraïne het oornag nog oor en weer hommeltuig aanvalle uitgevoer. Oekraïne het olieraffinaderij en een petrochemische aanleg in Rustenburg, in Rusland, geteken. Terwyl Rusland treinstasies en kragsubstasies aangeval het. Dit is die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuus is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrasounds.

Dus na loop mijn snoertop in haar kol. Na mijn meisje laat ze lichten naar mijn hartklop van die jol. En allemaal skrik toe daar iemand die me ziet stop. Met zijn leerbroek en zijn bikie en zijn hoed op.

bij die Joe. Ray en Bobby staan in chat bij die Abdisi. Dat is vol. Je gebruikt mijn moes om van die is permissie. En je stapt mij ook een seniors als kiesie. Ik dacht je uit de limbo-competitie. Bobby Jansky. Tien McNally.

Nice FM, Nice. Er is handelijk een goeiemiddag aan jou. Er is op die kop 4 uur. Er is tijd voor Nice op Arties FM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio.

Dat is natuurlijk tijd om goed te kijken wat aangaan in je nieuws. En kom eens kijken wat gebeurt in die nieuwswereld. Bewijsstukken voor iemand lange commissie toen dat die beweerde informant Tumelo Nkoo een cellfoonboodschap met die coördinaten van Yellow Jersey Logistics aan die Gautengse verkeershoof Samuel Mashaba gestuurd heeft. Die coördinaten is op 8 juli 2021 aan Mashaba gestuurd, een dag voordat die politie een besending cocaïne bij Eurotun aan die Oosterrand onderskep het. Mashaba het deurgaans volgehou, hy het eerst op 9 juli bevestiging van Nkoo ontvang oor die dwelmbesending. Mashaba het aan die getuienisleier Lee Siegels Nkube gesê hy het reeds geslaap toe die boodskap gestuur is en het dit dus nie gesien nie. Die Hoge Regshof in Johannesburg het getuienis aangehoor dat die moordbeskuldigde Tiffany Meek die skuld vir die verdwijning van haar seun Jaden Lee op die bestuurderpak van die voertuig waarmee hy skool toe geneem is. Meek staan terecht vir die moord op die 11-jarige Jaden Lee in Mei verlede jaar. Die tweede staatsgetuie in die saak, sergeant Rito Ngobeni, sê het gehoor hoe Meek in die politiestasie vertel dat die bestuurder haar seun ontvoer het. Ngobeni was deel van die span wat na Jaden Lee gesoek het. Sy sê Meek het gesê die bestuurder het Jaden Lee nooit by die skool afgelaai nie. Die KwaZulu-Natalse Natuurlewe Agentskap is in Zimvelu het bevestig dat 'n rondloeperleeuw

in die noorde van die provinsie van Kant gemaak is, na verskeie mislukte pogings om die dier te vang. Die leeu is Sondag vir die eerste keer langs die R66 tussen Nongoma en Pongola opgemerk. Isimbelo het bevestig dat die leeu nie uit een van sy beskermde gebiede ontsnap het nie, maar vermoedelijk uit een van die private reservate by Mukuze. Die leeu is later in die Muguru gebied gewaar. Een woordvoerder van Isimbelo, Ayanda Dube, sê een permit is uitgereik vir een gekwalificeerde veearts om die leeu te skiet, omdat hy een bedreiging vir nabijgeleë gemeenskappe ingehou het. Een van Brittanje's invloedrijkste kunstenaars en fotograaf David Hockney is oorlede. Hy was 88. Hockney, wat in die noorde van Engeland gebore is, was as skilder een sleutelfiguur in die Britse popkunstbeweging en was bekend vir sy kleurvolle kunstwerke waarin hy met lig en ruimte geëxperimenteer het. Sy Portrait of an Artist, A Pool with Two Figures, het in 2019 by Christie's in New York een rekordprijs van $90.312.000 behaal. Gelijkstaande aan nagenoeg 1,47 miljard rand. Hy het ook een rekord opgestel met 478.000 bezoekers, wat in 2017 sy retrospective uitstalling in die Tate Museum in Londen bygewoon het. Olieprijse het oornag met meer as 2% gedaal na herniede optimisme oor een moontlike vredesooreenkomst tussen die VSA en Iran. Brent 3 olie het rukkie gelede teen $88 per vat verhandel. Het volg op 'n aankondiging deur die Amerikaanse president Donald Trump dat sy regering 'n raamwerk ooreenkomst met Iran bereik het, wat bestempel word as 'n stap wat 'n einde sal bring aan die onlangse vyandelikhede in die Midde-Ooste. Die portefeuillebestuurder van Rand Swiss, Gary Boysen, sê die markte reageer positief op die jongste syne uit die streek. Boysen sê glo Iran kan die straat van Hormuz binnen die volgende 30 dae verskeepsverkeer heropen.

Hartelijk goedemorgen, jou. Baie welkom. Kwart over vier is op Harties FM. Is ingeschakeld ook senders van jouw statie in Riebeek Valley Radio. En is dit om huis toe te gaan. Dus huiswaarts aan het einde hier op jou gunsteling radio. Baie welkom.

Hoi, dank u dan, Etienne Smith. Ons gastheer geweest vandaag weer eens met Midday Magic. Elke weeksdag van 1 tot 4. En Etienne werd ook een beetje gesels gedaan met Willem Botha vanmiddag. Hoi, dank je Etienne voor jouw gezelschap. En natuurlijk dat je ons luisteraars gezelschap gehouden. Nou ja, toe. Vanmiddag in mijn programma Meer Muziek is Gesels. Dat is niet woorddraai nie, of is dat woorddraai? En dan moet toch woorddraai speel vanmiddag. Dat moet ons woorddraai speel. Maar daar is 5:00 weer vir jou nuus. En dan het ons net so na 5 streeks weer. Ek dink ek gaan die woorddraai bietjie later maak. Maak die woorddraai so 4:45 vanmiddag. En dan 5:00 het ons nuus. En dan net na 5 het ons gevindig vir jou die wat ons noem die weer. Dis die streeks weer. Wat die weer gaan doen in jou streek die naweek. Dan het ons tussen 5 en 6 nuwe vrystellings vrydag. Al die nuutste Afrikaanse muziek wat vrygestel is op al die onderskeie digitale platforms. Dit is waarna jy kan luister dan tussen 5 en 6. So meer muziek is gesels. Ons gaan nou wegval. Ons gaan kyk wat met die verkeer aangaan. En dan gaan ons draaikie maak by die marktplek. Dan kom ons terug met muziek. Hier op jou gunsteling radio.

0: Wel, als je hier een keer hoort op enige betrokken dag, dan gaan we ons maar een keer woorddraaien spelen. Kom, ons spelen vandaag een keer woorddraaien. Dus vrijdag, ik ga voor jou drie liedjes spelen. En in die volgende drie liedjes titel is daar een woord wat ooreenstem. Ik wil even van mij kijken of je daar die woord kan krijgen, wat ooreenstem. En die volgende drie liedjes titel, hè. So, een baie mooi luister. En neem deel vandaag. Kom eens kijken hoe slim is jij vandaag. Wie zijn vingers is eerst op je knoppie? En wie kan van mij zeggen wat die ooreenstemmende woord is wat ons zoek vandaag? Ik denk niet, ik ga enige leidraden geven. Het is makkelijk genoeg. Het is drie Afrikaanse liedjes. Luister net naar die woorden van die titel en die liedje. En dan zal jij natuurlijk daar die woord krijgen. Baie makkelijk. Ons gaan wegval met een liedje van Jackie Lou en Kevin Liu. En daarna een van Jonita Duplessis. En dan sluit ons woorddraai af met Teens Jordan. En al drie die volgende liedjes, de titel is daar een woord wat ooreenstem. Wat is daar die woorden? Kom eens kijken hoe slim is je. 0615112602. Kom eens laat waai met vandaag zijn woorddraai.
1: Hallo, ik is Vita Lou. En jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Dag en Nicky Daan van Nick Stevens, toeter op mijn waterscooter. Anke Vraat, die vinder van Voordraai vandaag. Ronald Pieters daar van Bloemfontein. Nou, hier is nog een speciale verzoekje en ik ga het eerst goed klaarmaken voordat ons kijkt naar die streeks weer. En voordat ons dan uiteindelijk uitkomt bij vanmiddagse nieuwe vrijstellingsvrijdag. Hier is een boodschapje van Darius Stanford af daar in Kaapstadse Wereld, ook ingeschakeld vandaag. Wil baie graag luisteren naar Rian Benadi se Stoom. En daarna gaan ons gaan kijken naar die streeks weer en ons neem een handelsbreek om uiteindelijk uit te komen bij ons program Nieuwe Vrijstellingsvrijdag.

0: Ons weer van jou streeks weer vir die naweek. Jou temperatuur algemene weer vooruitsigte vir al drie die verskillende streke, want ingeskakel is by die program. Artemies Poort, Noordwes, Brackenfell en Kaapstad en ook natuurlijk die luisteraars van Riebeek Valley Radio, daar van Riebeek Westse kant af. Kom ons kyk na jou weer. Wel, as ons hier in Harties begin, net gaan vind ek die naweekse temperatuur vir jou uitlig. Hierdie kant, Harties Poort, morgen, ons minimum temperatuur is natuurlijk 10 grade, 24 maximum, lekker matige dag morgen in Harties. Sonnetjie gaan skyn, 10, 24, dan 22 sondag, nie te sleg nie. En dan net gaan vind ek loer daar by Brackenfell, die luisteraars van jou stasie. Brackenfell hierdie naweek, saterdag 6 minimum, 17 maximum, en dan is dit maar aan die koue kant, sondag 6 minimum, 15 maximum, gedeeltelik bewolk. Jou ons verhaal woonachtig is in Riebeek West, die Riebeek Vallei area, die luisteraars van Riebeek Valley Radio, saterdag 6 maximum 17, en dan sondag 6 minimum 14 maximum. Geen reën in die vooruitsig, die naweek nie. Is koud, want dis winter, net hier in Harties wat het so lekker matig raak. Kan nie geloof, morgen 24, ons gaan seker weer een bietjie warm kry. Vandaag was ook al nogal nie te sleg nie, jy weet. Terwyl die sonnetjie geskyn het, was die weer lekker. Ek het kort en plek met lekker, net met die hempie rondgeloop. En nou die son begin sakkie achter die Magaliesberg, het weggeraak en ewe skielik kom raak hy koud. Is interessant hoe dit werk. Sonnetjie weg, koue terug. Nietemin, 17 minuut en half 5, ons gaan een handelsbreek neem en net daarna is het tyd vir nieuwe vrystellingsvrijdag.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie leven seker niks nie.
2: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos een koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Nieuwe vrijstelling is vrijdag, de Sardis FM. Ook rechtstreeks op die zenders van jouw statie en Riebeek Valley Radio. Elke zaterdag, wel, elke zaterdag ook. Want ook morgen, als we maar net over morgen praten, want we praten over vandaag. Nieuwe vrijstelling is vrijdag tussen 5 en 6 namiddag op die zenders van Sardis FM. Hierdie is uitzending wat er live wordt, ook op die zenders van jouw statie en Riebeek Valley Radio daar in die Weskaap. Welkom aan ons luisteraars van recht oor die wereld. Baie mense wat ingeskakel is op vrijdag. Land door, wat is niet op die Afrikaanse muziekfront? Hier is nie weer een keer van Drooms en Droom in Bernice West. Baie interessant om te sien. Hulle het besluit om een bykie saam te span en iets te bring naar die platform toe. Dis Drooms en Droom in Bernice West met Tula. Net hier op Jurgens Sling Radio.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

0: prachtige in daar, prachtige nieuwe liedje van die groep Hartklop, Droomvanger. Splinter in Kraakvaars hier op je gunsteling radio. Nieuwe vrijstellingsvrijdag, elke vrijdag tussen 5 en 6 namiddag. Omdat die muziek wat jij in hierdie programma hoort niet noodwendig reeds deel is van die Harties FM speellijst nie. Jy mag my natuurlijk help om die muziek te kies en te beoordeel vir die speellijst. Jy vir my in die atelier een WhatsApp te stuur na 061-511-2602. Sê net vir my, jy hou van die liedjie of jy wil graag even op die speellijst kom. Geef ons die kind na sy naam en van, sowel as die titel van die liedjie. Nou, morgenmiddag tijdens die program die Focus Logic Top 20. As jy die betrokken liedjie weer hoor, morgenmiddag tussen 3 en 5, dan weet jy is reeds deel van die speellijst. En dan kan jy hom aanbeveel om deel te raak van die Top 20. Maar ek sal morgen vir jou verduidelik wat daar die procedure is wat jy volg. Jy gaan vir my e-post met stuur, maar dit sal ek morgen verduidelik. Ons kom by nog een nieuweling. Oor ons wil allemaal droom, lyk my deesda. Hier is Tasha ook. Tasha, kunstenaar met een nieuwe liedjie genaamd Droomland, Splinterniet en Kraakvaars hier op Nieuwe Vrijstellingsvrijdag.
1: Pas geland in Kraakvaars, net hier op Harties FM.

0: Ken je die van Willem Botha? Willem Botha is niets die en ik je hallo mijn hart. En hier is ook vandaag vrijgesteld. Etienne Smith heeft vanmorgen met Willem gesels en die programma The Magic met om die specifieke Engels net. Ik denk dat het een prachtige liedje, maar ja, dit is interessant om elke vrijdag te horen. Wat al die nieuwe muziek is wat vrijgesteld wordt op die verschillende digitale platforms. Nou ja, de 47 minuten na 5. Ons moet vinnig een drankje maken bij die marktplek. Ons neem een handelsbreek. Dan komen we terug met nog enkele nieuwe vrijstellings. En onthou ons volgende ambtelijke bijdrage om 6 uur vanavond. Jou Nissan Afrikaans.
1: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal. Wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew. Die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: Nieuwe vrijstellingsvrijdag hier op jou gunstige radio. Dus 11 minuten voor 6. Jamie Fine heeft ook weer een nieuwe enetje uitgereikt. Ik ga jou luisteren geen om, als je hem graag wil deel wordt, of laat zien, deel wordt, deel wordt van die Arties FM speellijst, stuur mij een WhatsApp en herlie 0615112602. Nieuwe vrijstellingsvrijdag, hier is Jamie Fine met Everything Led Me To You.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Arties FM.

0: prachtige nieuwe in de hand van Chris Rey en Sean Bester. Tijd en Gis. Breng ons bij ons laatste nieuwe vrijstelling. Hier een nieuwe vrijstellingsvrijdag. En daar is nog zo enkele nieuwe snitten van vrijstellers. Maar onthou om te luisteren naar die Focus Logic Top 20. Morgenmiddag is een 3 en 5. Dan zal ons weer daar die nieuwe muziek speel of nieuwe vrijstellings wat je nog niet gehoord hebt, nie? En dan ook natuurlijk mag jy hulle aanbeveel vir die top 20. Dit is ons laatste nieuwe vrijstelling vir vandag. Armand Joubert met een liedje genaamd Proe. Splinter niet en kraak vast op jou radio.
1: Pas geland en kraak vast. Net hier op Hardies FM.

XFM, Nice. Dat is hartelijk goed, Antonio. Dat was pas 6 uur. Dat is eindelijk nou net op die kop 6 uur. Dus tijd voor Nice in Afrikaans. Hier op Artis FM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio.

Vanaand in jou nuus, die Matlanga Kommissie het aan die verkeershoof van Gauteng, Samuel Mashaba, gesê, hy is skynbaar deel van 'n misdaadnetwerk waarby die vermeende polisie-informant Itumeleng Nku betrokke is. Mashaba het sy getuienis voor die kommissie na meer as 2 dae afgesluit. Bewys het getoon dat Mashaba met beperkte ervaring in dwelmoperasies nie die polisievoorskrifte gevolg het in die hantering van die toneel waar die kokainbesending van 700

0: mij gemaakt.
1: Kom maken draai bij Café Limeur of die R44 afdraai bij Klapmuts. Ons uitzoek spijskaart zal jou niet teleurstellen. Ons doen een kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beschikbaar. Ons kijkpletter vir slechts R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.